Die melaatsheid van my sonde is al wat ek het. Soos die lamman van ouds, pluk U

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jack Patterson. Iedereen is voor alle mermaids. Onthoud, dan dit ten kool uw snoek. En toch is het al pikkie tijd dat ik een check gauw. Dat allemaal kan op een messages, je oké, okay, oh. Voor een tijdje was alles kan, nou. Maar moet niet waar.

Ja, zo lang moest ik je dag breken. Je dag van er goed en kwaad, zo moest echt breken. Die dag brak Jezus allemaal gelijk breken. Maar die race. Ik vaag mijn leven lang tussen die vier meren. En skop je dieren die bliksemse scaneren. Niet om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is je verloop van ons gesprek. Gedachten wat in die late nacht moest wrijken. En je raakt stil en kijkt voor mij. Nis en mij, zet op bekleed, niet zee van mij. Beloof van mij, ons altijd broers blij. En ik wonder waar je nou, Iversen Noord-Afrika, bezig om een jet te vliegen.

hoge bezigheid te bouwen. En hier is waar ons ons eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons ons dromen in wijn en zwem. En ons ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier wordt tegen ons het lage gewen. Met beeldspraak en ijver. Keer jou dromen voor me in en ik luister. Want die zien ik. Ik heb ook dromen in mijn hart. En is ons dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En is ons kraag en ons kruis, en ons lied en ons leed en ons smart. En ik wonder waar zie nou. Ivers in Noord-Afrika, bezig om met jet te vliegen in die horizon. Yeah. En ik wonder waar zie nou. Ivers in een vreemde stad, bezig om al uw chips te pakken op het deal we jou gaan rijk maken. En ik wonder waar zie nou. Ik word je de nice girl ontmoet. Word niet getrouw. Luister FM.

My liefling weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat

Splinter, nieuwe treffer daar, Rook Sign en Early B met Halfpad. Gaan loer gerust op alle stroom platforms, wat een lekker liekie. Definitief baie vinnig een van my ginslinge geword. Twee van my ginslinge mense, ook bands daar, wel band en persoon. Early B, dit kan net nie verkeerd doen in my oë nie. Dis een lekker treffer, sit om op jou speellys, sit om op jou roadtriplys, kry iemand Halfpad. Ek love it. Ek hoop jy is op en wakker en aan die gang, ek hoop nie jy is nog steeds in pantoffels en pyjamas nie.

Was sy lekker boerebedrijf orkes, en dat is ja een lekker draaien, Flippie van Vieren oor die brug en terug. Ja, dankie Etienne Pieters, hy sê so'n bykie bokmachine, nou ek het al die kombie bokke gespeel, hy sê ja nie, ons het so'n bykie inspiratie nodig, na Bafana en die Protea vrouwe nie sukses kon maak nie, maar nog steeds baie trots op hulle. Awesome dag Etienne Pieters, ja ons is baie trots op hulle, so nou ja more het in die Engelse, jy, dat sal maar lekker wees as ons die Engelse bykie kan vat, nee, hoekom dan nou nie. Dis vrijdag in die baie mense, maar hier en daar, dan moet ons ook daarom nou een bietjie stadiger een speel, en omdat jy daarvoor gevraad. Nou, hierdie is maar altijd een mooi song, en as mense wat op die vrijdag dalk nie een goeie vrijdag het nie, wat dalk een geliefde verloor het, wat dier een moeilike tyd gaan, wat nie voel, hierdie vrijdag is soos het een vrijdag moet wees nie, want David A. James sê onthou die laaste trein.

klanke van Nadine met 'n Kaapse draai. Dit klink te lekker. Mense, lekker musiek nog op pad, maar ons kyk, hierdie is baie hartseer. Hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, 10 Thaise monnike dood na 11 jare

0: like lonely.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Hey Lofie,
4: lekker praat jy,

0: is op mijn.
1: Die klanke van Jackie Lou en hy gee vir ons drie pikke wijn en het word het Miller Brand met braai broeikies en Demi Lee Moors gee vir ons Diane Tijd so twang van die te voor een. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is het een Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou die naweek op een lekker hoedtrand afskop met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die Kyler slaghuis, die nieuwe Kyler slaghuis hier in 277 Main Road Warmer en natuurlijk het hier die handelsnaam sy vlerke versprei. En hier so in die Port Elizabeth area het hulle nou 'n nuwe tak oopgemaak. Hulle het natuurlijk twee takke in Uitenhaag in Durbanstraat en in Markstraat en het is natuurlijk hulle 38ste bestaansjaar en ons saai vandag uit. Hulle het gister, natuurlijk donderdag, het hulle die 2 Julie oopgemaak hier so in 277 Main Road Warmer. Kom maak 'n draai en saai regstreeks uit vanaf die lekker luister lorry. Het gaan jolig hier so. Ons het baie mense wat hier in en uit gaan. Het is 'n heerlike dag hier in die luister FM kontrein. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir 'n wonderlike program. Natuurlijk die JKB of die Jacques Kilian brunch en het dit is weekstaat, is in 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Kom, ons gaan terug naar die muziek toe. Ek geef jou Niels Somers.

0: Die klanke van Christine en hy sê vir ons hy kan nie. Net voor het was het Werner van der Hoeven met Henri Versaghi en John Fonger die sê vir ons Joy of My Life. Tijd is oor 25 minuten voor 2, voor 3, skies 25 minuten voor 3. Amper gee ek ons extra uur, het sal glad nie omgee om nog een uur uit te saai nie, maar ongelukkig staan Big Nick al in die atelier reg met die Big Nick Drive. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die Kyler slaghuis hier in 277 Main Road, Warmer, die nieuwe tak, die derde tak. En ek moet sê, het gaan lekker jolig hier vandag op by die Kyler slaghuis. Kom maak een draai. Leon sê vir my, hy is al 38 jaar in die bedrijf en hy het vir my nogal genoem, hy het nou al 14 platinum clever toekennings ontvang, dit is vir plaaslik en een nationale clever toekenning ook. So die slaghuis het definitief kredietwaardigheid, kom maak het draai, hy het goeie promosies vandag en morgen en ek sien die mense standhou om hier die wonderlijke promosies te geniet. So kom maak het draai, ons saai uit tot so net voor 3 vandag, as julle ons hier krijg, ons gaan morgen ook hier uitsaai. So luister even, is morgen ook weer hier so, by Kyler slaghuis, kom maak het draai, jy gaan definitief die spuit wees, die Leon en die personeel staan reg vir julle, vriendelike personeel, goeie diens en goeie vleis.
1: Hi, ek is John Boucher, jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Bartu, Flamini, Venus, Luister FM, Big Nick, saam met jou, jou weer lê om die draai.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag die 4de Julie. Aliwal Noord 313, Bishu 818, Karadok 414, Dispatch 1017, Oost-London 1419, Fort Beaufort 615, Graaf-Reinet 615, Gramstad 918, Jeffreys Bay 821, Mtata 618, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1218, Port St. John's 1220, Queenstown 315 en uit de naag 1018. Dis jou weer vanmôre, Saterdag die 4de Julie.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstuk.

Like a good dad and gear spell. Net voor het skellewerk en tizzle, man, I know you ask. Ek net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tijd nou voor de correcte antwoord van ons omgekeerde melodie vir vanaan. Ek het die volgende omgekeerde melodie vir jou gespeel. Met die bijkomende inligting, die treffer is in 2009 door die muziekgroep vrygestel en het die Billboard Hot 100 treffers vir 14 weke in diezelfde jaar gekroon, een record vir daar die jaar. Correcte antwoord was, is hulle gereed vir om de Black Eyed Peas met

Jalo met sy treffer, die idee, net voor dit. Het ons al geluister op Element Brothers, but I need more of you in Eden met net een oomlik. Ons gaan verder met ons musiek speelhuis, my laaste drie treffers, dan is het tijd vir my om vir julle te groet. Danny Smoke, skop die drie spel af met Belove.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

klopt. En hart klopt die stilte. Die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Tussen die donker geheimen van die nacht speelt hij straattroubadour. Conca concertos voor die Zuiderkruis, Melkweg en Maan. Aardzeer concertina's voor die gloeikool ballerina's van die straattroubadour. En die prinse van die bundo, die gramadula bundo verlang. En die vieren oorwijs, waar die Dixieland paradijs aan.